0: Мировое радио.
1: Radio Chipduk International.
2: Чипльдук по-голландски.
3: Чипльдук. What betekent dat nu precies? Чипльдук.
4: Чипльдук.
3: Ja, dat is het geluid van stelten.
4: Het gekraak van de riemen die verbonden worden met de voeten.
3: En het geklop van de stelten op de stoep. Chipeldoek.
4: Zo wordt het geklop al lange tijd in Vlaanderen, Limburg.
3: Op carnavals in Maastricht, Gent, Namen, Aalst en andere steden nagedaan.
4: Gelijkaardig aan het Russische sprookje. Skirlik, skirlik, op houten voeten.
3: Skirlik Chipeldoek op de radio.
4: Stelten geven de mensen de mogelijkheid naar anderen vanuit de hoogte te kijken, zonder hierbij hoogmoedig of arrogant te worden, zonder de aardse werkelijkheid uit het oog te verliezen.
3: En veroorzaken een lichte, lachwekkende illusie in de harten van voorbijgangers.
4: Waardoor men vanuit een ander perspectief naar de dingen kan kijken.
3: Vanuit de hoogte lijken al die overdreven problemen en opgeblazen personen niet zoveel beduidend en essentieel.
4: Alle goede en belangrijke, hoogstaande en grote dingen behouden hun omvang en blijven bovenaan staan.
3: Als men evenwicht kan houden, uiteraard.
4: Want het belangrijkste is niet te vallen. Anders zouden voorbijgangers in plaats van een vrolijk en zorgeloos chipeldoek, chipeldoek,
3: iets helemaal anders horen. Slimme stelten Chipeldoeken verlengen de benen van de wandelaar en laten hem zijn krachten besparen.
4: Als je maar een kleine stap maakt, dan sta je een grote en beduidende stap verder. Zelfs als je langzaam loopt, beweeg je snel.
3: Met slechts enkele stappen stap je iedereen voorbij en zo volgen we een oud spreekwoord.
4: Festina lente.
3: Haast u langzaam. De naam van de internetradio Chipeldoek komt van het Vlaamse tweede oudste transportmiddel naar het wiel.
4: Eenvoudig maar slim. Een wereldwijd bekend mechanisme.
3: Ons vriendelijk radioteam kan best wel een beetje kraken, maar gaat toch snel vooruit, soms net op het randje.
4: De ouderwetse en een beetje maffe houten chipeldoeken maken zelfs in het tijdperk van het internet hun eigenaar visionair en vooruitziend.
3: Net boven de hoofden van de menigte zweegt en iedereen vrolijk groet. Dat is precies waarom deze radio geen andere naam zou kunnen hebben.
4: Radio Chipeldoek. Groeten vanuit de hoogte.